0: mooi zwijnvaar.
1: Ja, die pijlie blijft bij mij goed vast, lauw op draad. Vind je een domoor, is leid aan spaat. Daar hoort bij mijn korn, het ziet er nog mooi.
0: Dan
1: bekom ik je angst. Dan spint die ring, dat is goed stampieren. De ezel schiem, bij drilling toe wat schreeuwen.
0: Mensch, wat had ik gezegd? Versteht mein Wort. Hallo? Kann mich jemand hören?
2: Ich finde die Wörter nicht im